deze drone, dat wil ik maar proberen. Och, beter. Nu heb je een lekker deze drone. Lekker is die drone. Dat wil ik maar proberen.